leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

de leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant, die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden, maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en

0: lijkt wel honing, waaraan kinderen zich te goed doen. En het grasveld ligt bezaaid met wat het
1: jouw
0: mens.
1: Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Nieuwerkerken is de omstreden verkeersluis in de Begijnen Bosstraat aangepast. De betonblokken staan voortaan geschrankt en er zijn paaltjes geplaatst om het verkeer af te remmen. Eerder moesten de blokken te dicht bij elkaar staan, waardoor zelfs een ambulance rechtsomkeer moest maken. Verderop in de straat kwam ook een tweede verkeersluis, uitsluitend met paaltjes. Dankzij een nieuw stuk asfalt kunnen fietsers en voetgangers beide hindernissen passeren. De gemeente wil ook snelheidslimiet van 50 km per uur invoeren. De adviesraad 55PLUS uit Genk heeft de allereerste gouden blik gewonnen. De prijs bekroont hun brochure over hoe we met ouderen communiceren. De raad wil komaf maken met betuttelende aanspreekvormen en negatieve stereotypen. Want ouderen zijn niet allemaal hetzelfde en willen ernstig genomen worden. Ze hebben nog veel ervaring en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Verschillende Vlaamse gemeenten tonen al interesse in de brochure. Ook Genk zal ze gebruiken voor de communicatie met hun inwoners. Vanochtend zal de meeste regen gepasseerd zijn. Hier en daar kan er wel nog een bui vallen, maar er zullen ook opklaringen boven Limburg te vinden zijn. Het wordt een vrij frisse dag met een mix van zon en wolken. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar heel wat regio's in Limburg zullen het na 10 uur droog houden. De maxima komen ergens tussen 13 en lokaal misschien 15 graden uit.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.

in de stad. Iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn

en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk, zonder gehoor. Het leven heeft geen enkele zin.

gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovette Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lovetteinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovette Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

We hoeven ons nog geen zorgen te maken. De liefde voor het radiovak is er nog altijd. En over die andere liefde hoef je je ook geen zorgen te maken. Welkom sowieso bij Hitwaarders, dat we begonnen met de Supremes en Where Did Our Love Go? Je hoorde aan het begin van dat nummer hoe de dames in de studio met hun voeten het ritme aangaven. En toen dachten de jongens van de doo-wop groep The Stereos, dat doen we dan ook.

Stereos, I Really Love You. En om dat te bevestigen, gingen ze nog met hun voeten staan trappelen. Ik blijf nog even bij het Tamla Motown geluid. Een bekende groep daar waren de Four Tops. Maar die kregen op zekere dag nogal wat kritiek op hun liedjes. Over het feit dat die altijd op elkaar leken qua ritme en qua aanpak. Het was altijd van hetzelfde. En als reactie daarop brachten ze dit liedje op single uit.

Hè, hè, altijd hetzelfde gezaag. Zo lazen we in de Amerikaanse pers telkens de Four Tops een nieuwe single uitbrachten. En zoals ik daarnet al zei, brachten ze als een soort protest het liedje It's Just the Same Old Song op de markt. Van het bekende spul naar het onbekende, of althans het veel minder bekende, dat is typisch hitwaarders, zo zitten we in elkaar. Hier is de Amerikaanse doo-wopgroep The Wardells en hun bekendste song Mr. Lonely.

0: versie van de Globetrotters, maar velen zijn vergeten dat dit nummer werd geschreven door Neil Sedaka, jawel, die, zoals je hoorde daarnet, het ook zelf opnam. Ik ga opstaan, ga naar hiernaast en dan weet de trouwe aanhang wat ik daar ga doen. Juist ja, op de knop drukken van onze Hitwaters Jukebox. Ra, ra, ra, wat dat wordt qua keuze, is zoals steeds afwachten. Maar deze keuze die heb ik wel in de hand. Heb ik zelfhandig gekozen, Louis Prima en Sam Butera. En een onafscheidelijke Buona Sera.
1: Buona Sera,

Zo mag tevoorschijn getoverd uit onze Edwarders jukebox Paul en Paula. Hij Paula en Sam Cooke en dat aanstekelijke Moven en Grooven. De voorbije weken, geef eerlijk toe, word je tijdens televisiedebatten en radiodebatten overdonderd door onheilspellende berichten over de opmars van AI, artificiële intelligentie. Daar kunnen we hier in Edwarders niet bij achterblijven. Maar wij pakken het positief aan. Hier is zo'n streepje, AI.

Fake, zo nep als wat, maar het klinkt verduiveld goed. Rockin' Jukebox, Storm in My Heart. Ik zal het er even bij laten. Straks komt nog zoiets uit datzelfde straatje. Maar hier zijn van vlees en bloed The Everly Brothers.

The Everly Brothers, Just One Time. Dat begon met Oh Oh, I Miss You So. In het geval van Radio Ludo hoeft dat niet. We zijn er altijd, dag in dag uit. En dat dan nog eens de klok rond te beluisteren. Via 107.2 en 107.6, wat FM betreft. Voor de ganse provincie Limburg, DAB+. En tot aan de andere kant van de wereld via streaming. www.radioludo.be. En mocht je ergens luisteren, stel vanuit het Braziliaanse oerwoud, ik zeg maar wat, laat me dat dan weten. Dat is altijd leuk om mee te nemen. Mark, met een C geschreven, mark@radioludo.be.

twee maal na elkaar. Ras-echte beide groepen, The Angels, Why Don't The Boy Leave Me Alone and The Pearls, Third Finger, Left Hand. Je hoort het, we zijn hier bij Radio Ludo vrouwvriendelijk. Een beetje lesbisch wat mij betreft, want ik zie de vrouwen graag. Net zoals de Bee Gees, en die besteden daar zelfs een extra liedje aan.

Bee Gees, More Than a Woman. Dat we hierbij Radio Ludo de vinger graag aan de actuele pols houden. Nog een streepje AI, kwestie van bij te blijven. En je ook op de hoogte te houden van wat ons op het muzikaal gebied zo allemaal te wachten staat. Helemaal in de Golden Oldie sfeer. American Doo-Wop, The Last Dance at Moses Dinner.

laatste tijd staat hij weer wat in de belangstellingen, maar goed ook, want de man, Billy Joel dus, heeft schitterende muziek geschreven, prachtige songs, zoals My Life. Zometeen gaan we onze dansschoenen nog eens aantrekken, maar om deze popklassieker kan ik moeilijk heen. Een soort meezingertje eigenlijk, ligt makkelijk in het gehoor.

Ray Davies en de rest van de Kings, Death of a Clown. Deze man is nog onder ons, nog onder de levende. Patrick Hernandez, schrijver van de megahit Born to be Alive. In een interview vertelde hij kortelings dat hij per dag, hoor goed, van dat nummer zo'n 1000 euro aan auteursrechten ontvangt. Daar kan je rijkelijk van leven. Neem dat van me aan.

Patrick Hernandez, Born to be Alive, een soort muzikale goudmijn voor de man. Van die liedjes hè, had Marvin Gaye ook, zo'n soort goudmijntjes, alleen heeft hij er niet lang van kunnen genieten, want in 1984 werd hij door zijn vader eigenhandig doodgeschoten. Gelukkig is zijn muziek er nog, en daarnaast nog veel meer dan dat, zo meteen te horen in het tweede uur Hit Wire.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanetem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
4: Dit is Hit Riders.
5: Your looks the evergreen.
4: Met Mark Bridouet.
6: De enige echte.

Hey, heel recht uit het mekka van de country uit Nashville. Pianist Floyd Kramer, tokkelend op de piano, flip, flap en bop. Ooit stonden ze op één in de Britse hitlijsten. En ook bij ons werd het een smash. The Equals' Baby Come Back.

te verwarren met de gelijknamige single van de groep Player, Baby Come Back, The Equals. En ook dit is Brits, een staaltje door de weekse glamrock, want het kind moet een naam hebben, hè. Is niet altijd nodig, maar in de wereld van de muziek deelt men graag in hokjes. Een streepje glamrock dus.

Opgericht in 76 in Engeland en goed voor één grote hit, een soort one-hit wonder, de groep Racy. Ze brachten vrolijke popmuziek, eigenlijk een mix van glamrock en rock'n'roll, onder aanvoering van hun succesvolle producers Mick Chapman en Nicky Chinn. Hun bekendste nummer was dat, hè, dat je daarnet hoorde, Lay Your Love on Me. Van het nummer dat nu klaar ligt, was ik meteen weg. Ik was meteen verkocht toen ik England Dan en John Fat Coley hoorde. En dan nog wel met het nummer I'd Really Love to See You Tonight.

Abba zat toen al zo'n beetje op hun allerlaatste adem, The Day Before You Came, en toen was hun hitverhaal zo goed als uitgezongen. Dit zou de lus kunnen zijn en moeten van onze zender. Als je 's morgens opstaat, is het niet je partner een zoen geven of koffie zetten, maar wel je radio afstemmen op ons. Dat is de opdracht op Radio Ludo.

Zo horen we het graag in koor samen zingen met Ray Stevens, Turn Your Radio On, al had de man zo te horen religieuze, gospelachtige bedoelingen. Grootgebracht in de kerk waar haar vader predikant was en meteen de beste van het kerkkoor, Aretha Franklin.

Hij mag dan een engelengezicht hebben. Of hij zich ook zo gedroeg, is zeer de vraag. Cliff Richard, Angel, dat hij meepikte uit de film Follow the Dream van Elvis Presley. Ik ga wat koppelen de komende minuten, wat plaatjes aan elkaar linken. Ik begin in Memphis, nu ik het er net toch over Elvis had. Op een boogschut verwijderd van de Sun Studios lag de studio van het Stax label. Met daar als paradepaard onder andere Otis Redding.

Otis Redding daarnet met Treat Her Right. Otis, die in de Stax Studio vaak begeleid werd door Booker T en de MG's, die je daarop aansluitend hoorde met hun Time is Tight. En dit nummer is op het lijf geschreven van de stad waar zich de Stax Studios bevonden, Memphis.

Ere wie ere toekomt, door Chuck Berry geschreven en aan het vinyl toevertrouwde 59. Het nummer werd wel pas 4 jaar later een hit, net op het moment dat het ook was opgepikt in Engeland door Dave Barry en The Cruisers. Ik ken ook een meer dan geslaagde versie van dat nummer door Elvis Presley en de Beatles en door de man die je daarnet hoorde, Lonnie Mack. Ik kan nog wat koppelen, dat is altijd plezant, zeker als de link zo'n beetje voor de hand liggend is. Deze song ken je in de hitversie van Buddy Holly, maar dacht op zekere dag, dat gaan we ook opnemen. Maar we gaan averechts doen. We gaan van dat rocknummer een trage versie maken.

Buddy Holly himself, Ray Vaughan. En als je denkt, verdorie, goede muziek, dan kan je dit programma elke zaterdag herbeluisteren. Een week later, zaterdags, op de vroege vooravond van 5 tot 7. En dan kan je ook dubbel genieten van deze hit van de Bee Gees.

Zij mogen dat. Zij mogen twee maal langskomen in één programma. Nummer uit 87, dat toen met open armen werd ontvangen, staat op de 17e studioalbum van de Bee Gees, ESP. De melodie dook op in een van de vele dromen van Barry Gibb, zo vertelde hij later. En het was zijn broer Morris die in zijn garage, jawel, op die idee kwam van het geluid van de drummachine, die zeer aanwezig is in de song You and a Gang. Ik ben aan de verliezende hand, want mijn tijd zit erop. Ik moet helaas afscheid nemen, maar je weet het, houd vasthouden. Ik kom sowieso terug. Maak er nog een fijne dag van. En graag tot morgen in 6 dag van 10 tot 12. Take care.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: I've never known a gypsy who could be a gypsy through and through.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

strafparket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.

like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Nieuwerkerken is de omstreden verkeersluis in de Begijnenbosstraat aangepast. De betonblokken staan voortaan geschrankt en er zijn paaltjes geplaatst om het verkeer af te remmen. Eerder moesten de blokken te dicht bij elkaar staan, waardoor zelfs een ambulance rechtsomkeer moest maken. Verderop in de straat kwam ook een tweede verkeersluis, uitsluitend met paaltjes. Dankzij een nieuw stuk asfalt kunnen fietsers en voetgangers beide hindernissen passeren. De gemeente wil ook snelheidslimiet van 50 km per uur invoeren. De adviesraad 55PLUS uit Genk heeft de allereerste gouden blik gewonnen. De prijs bekroont hun brochure over hoe we met ouderen communiceren. De raad wil komaf maken met betuttelende aanspreekvormen en negatieve stereotypen. Want ouderen zijn niet allemaal hetzelfde en willen ernstig genomen worden. Ze hebben nog veel ervaring en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Verschillende Vlaamse gemeenten tonen al interesse in de brochure. Ook Genk zal ze gebruiken voor de communicatie met hun inwoners. Vanochtend zal de meeste regen gepasseerd zijn. Hier en daar kan er wel nog een bui vallen, maar er zullen ook opklaringen boven Limburg te vinden zijn. Het wordt een vrij frisse dag met een mix van zon en wolken. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar heel wat regio's in Limburg zullen het na 10 uur droog houden. De maxima komen ergens tussen 13 en lokaal misschien 15 graden uit.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeroborg-Loon en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Klöser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Vlaamse Milieumaatschappij gaat de vergunningen van de 180 grootste watervervuilers opnieuw bekijken. Dat heeft de minister van Omgeving Jo Broens aangekondigd. De maatregel moet de waterkwaliteit verbeteren, want geen enkele Vlaamse waterloop voldoet momenteel aan die goede ecologische normen. Nog dit jaar worden de eerste 60 bedrijfsvergunningen geëvalueerd. Daarnaast wil Vlaanderen meer fosfor en stikstof uit het water halen en gemeenten aansporen om beter te zuiveren. De minister wil tegen 2027 zoveel mogelijk vooruitgang boeken. De brug over de E313 aan de Bievelenweg in Bilze-Hoeselt wordt definitief afgesloten. Dat gebeurde vrijdagavond om 8 uur. De brug verkeert in slechte staat en het agentschap Wegen en Verkeer wil toekomstige risico's vermijden. Buurtbewoners vrezen de gevolgen, want de verbinding tussen Merum en het centrum van Hoeselt is belangrijk voor automobilisten, fietsers en schoolgaande jongeren. Ook lokale handelaars vrezen klantenverlies. Het gemeentebestuur wil bij de bevoegde minister aandringen op een nieuwe brug en veiligere omleidingen. Vanochtend zal de meeste regen gepasseerd zijn. Hier en daar kan er wel nog een bui vallen, maar er zullen ook opklaringen boven Limburg te vinden zijn. Het wordt een vrij frisse dag met een mix van zon en wolken. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar heel wat regio's in Limburg zullen het na 10 uur droog houden. De maxima komen ergens tussen 13 en lokaal misschien 15 graden uit.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: scherpste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Om 3:00 vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK Judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
0: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

is the greatest dancer. Ze hoeven niet in mijn richting te wijzen. Ik mag dan een aantal jaartjes dansles hebben gevolgd. Ik zal nooit beweren, zoals Sister Sledge, dat ik de grootste danser ben. Wat dan wel, waar ben ik het beste in? Dat moet je aan iemand anders vragen, want eigen stoef stinkt, zegt de volksmond. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat ik jullie in het weekend kan en mag amuseren met muziek. Op de zondag is dat hier bij Radio Ludo met Siesta en op de zaterdag met Hit Wireless. Welkom trouwens en geniet er maar.

plaat die makkelijk kon. Nou, Sister Sledge van daarnet, de Pointer Sisters met Fire. En zo staan er heel wat in vuur en vlam. Dat heeft alles en nog wat te maken met het feit dat het weekend is. Nu moet ik eerlijk toegeven dat die vlam wel eens op een lager pitje gaat branden naarmate je ouder wordt. Dan mag alles trouwens op een lager pitje. Als je jong bent, dan vlieg je erin. En als je ouder wordt, bekijk je alles rustig van op een afstand. Dat is ook de reden dat we hier bij Radio Ludo alles een beetje kalmer aandoen. Veel mag en moet nog, maar stap voor stap gaat ook wel.

geen vuifbeest, nooit geweest. Ik ging vroeger zo goed als nood op stap. Ik hou niet zo van drukte en lawaai. In een discotheek zal je me toen niet gevonden hebben. Dus voor mij, no dancing on a Saturday night. Dat liet ik liever over aan Barry Blue. Het moet een rake klap zijn geweest toen eind jaren 60 Diana Ross besloot als boegbeeld van de Supremes het op te stappen en in er eentje te gaan zingen. Maar de Supremes die herpakten zich en kwamen op de proppen met deze single.

Nu er sinds corona al maar minder gezoend wordt, die indruk heb ik toch, kan ik die zoenen opsparen. Brotherhood of Man doen dat ook. Save your kisses for me. Welke zoenen? Wel, daar bestaan veel variaties van. Daar ga ik nu niet op in. Dat laat ik liever over aan een trio die ik ooit live zag in Leuven. Misschien ken je hem nog, want dat is lang geleden hoor.

regelrecht uit de 60's gestapt. Lamp, Lazarus en Chris. Chris de Bruyne, weet je nog? De onverbiddelijke zoener. Ik moet opletten waar ik loop, want ik heb mijn verzamelkoffer weer klaarstaan. Vroeger was dat zo'n handkoffertje. Nu is dat al een behoorlijke reiskoffer geworden. Al maar meer gevuld met iets minder bekend spul. Dat is voor zometeen. Hier is een van mijn lievelingsgroepen, waarvan ik zo'n 18 LP's in huis heb. De Starlistics.

was ons rariteit. Diana van Paul Anka. Deze keer gezongen door Frankie Lyman en zijn teenagers. Met nadien Paul himself. En een soort vervolg op zijn allereerste grote hit Diana. Remember Diana. Ik had het er net over Diana Ross, weet je nog? Die op zekere dag de Supremes in de steek liet. Kortelings was ze nog op concertreis. En toen ik daarnet Frankie Lyman draaide, moest ik denken aan hun eerste hit Why Do Fools Fall in Love? Want daar nam Diana Ross jaren later deze coverversie van op.

was why you do fools fall in love. Je moet dus volgens haar eigenlijk wat gek zijn om verliefd te worden. Sommigen zelfs door het dolle heen. En deze meneer was zo'n beetje knettergek toen hij deze plaat opnam. En het vreemde is, het werd nog een vette hit ook. Joe Dalce, Shut Up Your Face.

Dat was weer even geleden, dat ik die nog eens draaide. De bekende acteur die ook mooi kon zingen, Richard Chamberlain. You always have the one you love. Dat ligt ook een beetje voor de handen, dat als je van iemand houdt, je die ook, ja, het meest kan kwetsen door onoverdacht, weet ik wat, uit te spoken. Dat gaan we hier bij Radio Ludo niet doen. We houden aardig wat rekening met jullie wensen. Denk maar aan het programma Op Weekend met Karin de Greve, waarin jullie ook een vinger in de pap hebben. Jullie mogen tips en zo doorsturen naar haar. Je kent het adres wel, info@radioludo.be. Tips in verband met evenementen die jullie of jullie club op het getouw zetten. Niet aarzelen, gewoon doen, info@radioludo.be.

Eddie Peregrina, You're All I Need. Je bent de enige die ik nodig heb en dat weet je pas als je te horen krijgt dat ze niet meer bij je is. Slaat niet op Radio Ludo, want we zijn van plan er nog lang mee door te gaan. Tenminste, als je naar ons blijft luisteren, dan kan je deze twee golden oldies meepikken. Twee singles die bij elkaar horen als een soort Siamese tweeling. MUZIEK

stokoud, maar ze vormen zo'n beetje de basis van de latere pop- en rockmuziek. Come On Everybody van Eddie Cochran en Pistol Packing Mama van Gene Vincent. Twee oeroude rockers van het zuiverste ras. Dit is dan geen rock, of ook geen popklassieker, maar wel een plaatje dat ik nog eens graag uit de kast haal. Komt uit Canada.

Stan Peters, Sweet City Woman. Ik woon in een stad in Hasselt. In mijn geval, en dat zie je toch wel, hè, vroeger meer dan nu, het verschil tussen een vrouw van de buiten en die uit een stad. Zo'n kalme dam, zeggen we ook wel eens. Of ze liever zijn, daar twijfel ik aan. Sweet City Woman, de Stan Peters. Willen we onze dansbenen eens losgooien? Het is toch weekend, hè? En dan mag het.

hoogtijdagen van de disco, de tweede helft van de 70s. Shake Metal Freak. Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Moet er even tussenuit. Moet plaatsruimen voor het nieuws, maar geen nood. Ik kom Nalien terug met nog een portie Golden Oldies, een uur lang. Loopzuivere hitwaarders. Tot zo dadelijk.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Om 3:00 vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your lips will ever grease.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

is tijd een young heart run free, dat zoveel wil zeggen als jonglui. Laat alle remmen los en leef vrij, maak plezier. Over ons ouderen wordt er niks gezegd, laat staan gezongen. Maar we hebben wel de nodige wijsheid in pacht. We kunnen de jongeren dus een handje toesteken en hen een eind op weg helpen.

tijd dat ze na Tamla Motown hun toevlucht gingen zoeken bij het Philly-label van Gamelin Huff in Philadelphia. The Jacksons, Show You The Way To Go. Dat doen we hier bij Radio Ludo niet, alhoewel, we hebben programma's genoeg waarin we tips en zo geven. Denk maar aan Lunchbox en Espresso. En sinds kort is er Op Weekend met Karen de Grijve, die ons door het weekend probeert te gidsen met tips en nieuwtjes uit onze provincie Limburg. Zeker eens luisteren, elke zaterdag en zondag van 12 tot 2.

Meer vrouwen komen een eindje verder dan de anderen. Daar gaat dit liedje toch over, Pretty Woman, Roy Orbison. Orbison, die pas echt goed doorbrak met zijn hit Only the Lonely, dat hij eerst had voorgesteld aan de Everly Brothers, dan aan Elvis Presley, maar niemand hapte toe en dus nam hij het maar zelf op. Een grote fan van The Big O is deze jongen, Chris Isaak.

Isaac Only the Lonely, ooit zelfs een country hit voor Sonny James. Daarmee zitten we in Nashville en ja, het mekka van de country muziek. Daar vaak opgetreden in een van de vele theaters die stad rijk is, Ned Miller.

Silver Fox, Charlie Rich, Behind Closed Doors. Als ik de sleutel van die deur omdraai, dan staan we er pal voor, hoor. Hier, vlak voor onze Hitwaarders jukebox. Eén druk op de knop en we hebben muziek. Wil je ook nog de kleur van die deur weten? Luister dan eens goed naar Shakin' Stevens.

Groen naar de Green Door van Shakin Stevens, My Green Tambourine van de Lemon Pipers en Green River van Creedence Clearwater Revival. Om in de mood en de tijdsgeest van toen te blijven, de swinging 60s, is hier iemand die toen in de hitlijsten ook regelmatig de plak zwaaide, Cat Stevens.

komt uit 1967 en uit het debuutalbum van Cat Stevens, Matthew & Son. Hij was nog piep toen hij een platencontract onder de arm had en bracht als aanloop naar zijn eerste LP die single uit, Matthew & Son. Het was meteen zijn best scorende single ooit. Of dit nummer scoorde, kennen we zelfs niet. In Amerika wel gedraaid, The Ponytails.

Ponytail, Seven Minutes in Heaven. Daar is zij sinds kort naartoe getrokken. Niet voor 7 minuten, maar voor eeuwig. Jernie Kaagman overleed de 31ste juli. Je moet haar goed kennen als leadzangeres van de groep Earth and Fire. En van deze heet.

van het moment dat we uitzenden geschreven in het weekend. Je hoorde Weekend met Earth and Fire. En als rariteit Tony Brand, 10 Lonely Weekends. Dat geldt niet voor jou en mij, want Radio Ludo is er altijd 7 dagen op 7. En dan ook nog eens de klok rond. Zo hoor dat. We zijn blijvend gezelschap en proberen dat, als je dat goed vindt tenminste, nog een hele tijd vol te houden.

Alton speelt zijn parodie op de Jamaicaanse ska-muziek. Dave D. Dozy, Biggie McIntitch, Snake in the Grass. Zou dit nog kunnen? Wacht, ik moet snel op de klok kijken. Jawel, moet kunnen zelfs. Dionne Warwick.

Speciaal geschreven door de Bee Gees voor het album Heartbreaker dat Dionne Warwick in 82 uitbracht. Dionne kreeg dat liedje op een demobandje te horen, ingezongen door Barry zelf. Dat is te horen op het album The Heartbreaker Demos dat Barry in 2006 uitbracht. Dionne die vertelde me, toen ik haar persoonlijk ontmoette, dat ze dat liedje niet graag hoorde. Ze lustte dat niet, maar ze vertrouwde op het talent van Barry en nam het toch op. En het werd voor haar een gigantische hit.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.